0: hier de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album... Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: looks good.
1: Rico.

0: Café.
1: Want Baen Polé in Lierbeek doorgooi je zeker en vast Augustenven. Zowel weer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Baen Polé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Baen Polé.

0: Radio met een hoek af.
1: Ook in de moskee, luisteren ze naar NKW.

0: Veste Karla Bolistán! Zima hier naast kwam. Ze vier als een kaffeegieter. Ik stond hier echt voor te trillen op mijn bien. Maar mijn vriend ongelooflijk gevoel om hier verhaal allemaal als 53ste stadsprins van Inhof te meegestoon.
1: De prinsje van Tjoer zal de vener bosje opzwaaien. Ik weet dat een echt Inhofieter is. Hij is al meer dan 30 jaar actief in carnaval Inhof. Als er eens goed in de zool zitten, komt hij deze keer nog heen. Want het is hier van Aylen. Ik zet de carnavalgroep, hier zit het hier, maar deze jaar feest.

een job had. Ik wil u via deze weg informeren dat u helaas niet weerhouden bent voor de functie van burgemeester van Ninove. Er is in uw regio echter wel een andere interessante vacature als kosjevrouw in het Vlaams Huis. Mocht u hier enige interesse in hebben, gelieve ons spoedig te contacteren.

0: Luisterde die van aan mee?
1: Of heeft ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Erich Baanplafond te gooien.
1: Hoor?
0: In de Lavendelstroot. Ingrid en haar team stond aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de Lavendelstroot.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En hoor?
0: In de Lavendelstroot. Baanplafond. Europarouten, uurdopkes en koptelefoons in duizenden kolleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Baanplafond. En het nou

ഏറ്റവും പ്രകടമതങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്.

0: willen hier nachtergalen, plas en tal van een grattekoe in het midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoon vitrine, spring gerust eens binnen. Want Dieter en Leen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je gehaal echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Leen. Zelfbelangrijkheid.

0: is.
1: Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en van als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kun je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor ASO.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
1: Nee, het zijn fritten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

van de macht blijven in één of. Een vlotje van een sing. De benen van de cirkel. Die Marien motto. Alles was, is en zal blad blijven.

Archief. Voor de Kaiser is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjes van Inhof, het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het Giga gezegd. Nee. De Kaiser is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het Giga gezegd.

0: Binnenroos.
1: Verala Strijk, verrompeld of niet? Eén adres, Miekemoes Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekend je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen? Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet al eens niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
0: Miekemoes, altijd fris en oors.
2: Strijk.

0: Pistool is met Jukke.
1: De Spar in Winnik. Alle dogen open, behalve als het toe is.
2: Oh yeah, this is the sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggeren.
3: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album, bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
4: Hey! Wanneer om een keer een graalijk visje en baven, hè?
5: Wacht dan tijd maar af.
6: Als een wijn in gang schieten,
7: zet je stoel dan maar aan de kant.
4: En hoi op tofels doen.

live vegan. Åh, ja, voilà. Åh, zo'n skeune hasta kiksen. Åh, mijn kostuum bacon, zo chic dat dat is. Oh ja, wat. Oh ja, ja, ja. Oeh, ziet deze af, maat. Oh. Krijg er een stoi vanaf.

0: Kevanino. Zet al mornee, want walen zijn hier mee. Vier en gros, stelt Jeannette nog maar uit alle veden.
1: Wat
0: de wettels on fire.

Veergerecht, zit erop. Even talen wat gesmokt. Zijn aangereed verdekte werk. Want we zijn hier met onze neuftskoetel.

Well, the Closet is ruined. The best cafe for your stuff. But Closet is the van hier op. Het is alle door een Uber. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het giga gezellig. Nee. De Closet is ruined. De beste cafe voor heel stad. Zeg dat het giga gezellig.

0: Zij je opgestoken met een schiere riggen, zwoorvoeten of heb je een natte kop? Of wil je gewoon eens goed laten soigneren? Bestel jij dan een massage.
1: Welkom aan Lars voor een massage.

0: Voor alle afstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoes Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten. Je kent je zot niet bijzend of semmend. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's. Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijd.
3: Een schaal zitten woosje, het werd een rennen woosje. Ons koning of zijn stad, om de beurden van Denner, kent moeilijke tijden. Weinig steden die ons benaaien. Kennen we er eens goed met lachen loter, of valt hier al in het water?

0: genieten de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: Overklist, een lieke schrijven. Met Draman, dat is hoe rap gewoon. Als er top ook om de stallion bebieken. En de rest weer niks kunnen doen. Is dat geen riet, moet je juist toch zingen. Alle man op zijn gemak. Tot als de riet onder tekst wilt wringen.
1: Oh, je niet beter thees gepakt.
0: Ik kaaf maar in. Bad op mijn tan. Martijn in ijs. Voort!

Bayern Polé in Lierbeek. Door voor je zeker en vast Auguste fan. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben zelfs met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Bayern Polé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Bayern Polé, Polé!

0: Amplifon te gaan.
1: Hoor?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stond daar met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bij Amplifon in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En hoor?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden collegen tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Amplifon.

0: is.
1: Bovenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat?
1: Een balkje zoek tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites.
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plosje genoeg in ieder geval. 34 plosjes binnen en wanneer als dat goed weer is, 60 plosjes boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites.
1: Alle dagen open vanaf over 5, ooit genomen op Koenstag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kan je ze poepen.
2: Hoe poepen?
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als verras ook.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: Juwelier, nachtergalen, plas en tal van mijn grattenkoeën midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere prijzen, hè. Als je passeert aan die schoon vitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en een ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je haar echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Bouw Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: telefoon.
1: Hallo? Ah, zeg, het is hier Jean-François van de Moulin Rouge. Zeg, ken de Geulen ons cabaret die onder alle vlegers pakken? Veer uw schreuten en roepen ik.

0: Well, de café is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjesmiddel van Inhof, het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat ik het geek aan ga zetten. De café is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat ik het geek aan ga zetten.
1: Radio Ninove, nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saoedi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het centrumkanaal langs de E42 snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2 SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

wel ook eens allemaal. Ziet er nou uit alsof dat je gewoon al hier goed amuseert? Amuseert er gewoon al hier wat? Of dat je gewoon al hier wat amuseert? Wel, zal eens vertellen over dat een keer dat ik me amuseerde. Dat was eens met carnaval op een maandagnacht. En de DJ-tijn, die mokte hun de mensen zot. En als ik zeg zot, dan bedoel ik ook zot. En weet je de reden waarom dat ze volgens mij allemaal zo zot kreeg? Dat was deze zo'n dikke sporen.

0: Voor alle afstrijk, verrompeld of niet, één adres. Mieke Moos Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zopniepijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen? Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.
3: Waar is toch liever er al te zomer?
4: Van Touch. Werken we van smeren tot zomer. Van Touch en mijn nichter. En Tijn weer zat. Van Touch zitten we op ons hat. Van Touch geklok, van Touch gezoog. Maar doorkomen we een deer. Want we gaan er allemaal weer.

Nieuws spoort af. Alles was kuien. We zijn de geel. We kennen ons vak. Alles gegeven. Liters gekapt. Alles kunnen zwaaien. Niks geverklapt. Waar mijn carnaval gemist. Ja, echt gemist.

0: meske met de toeren. En je zult moeten zot zijn om nog naar eens bij te gaan, als je ziet een winnik in de Spark inkopen.
1: En als je dat eind toch zet, pak dat de rekken wat zelf gebakken pistolees mee, hè.
2: De Spar in Winnik. Alle dogen open, behalve als het toe is.
3: Oh yeah, this is the sound of Jern. En in onze studio muziek mogen, dat doen we wel toch zo gern.
4: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: de moment van het jaar. De tijd dat we ons kunnen schminken en verkleden. De kleuren uithangen en met elkaar leggen.
1: 1, 2, 3.

0: Hoi.
1: Hey, was dat me niet nou, Dikke?
2: Ja, maar ja, nee. Heb je man dan een keer gezien, hè?
1: Hey, maar die zit niet allemaal zonder slash,
2: nog? Ska-broeders, hè, man, jongen, hey, dat die zitten.
1: Maar de Van Veren stond allemaal schoon, hey, ik zeg.
2: Moet een mooie schoen nooit doen, hè, aan mee binnenkomen.
1: Dat is hier een moskee, zeker?
2: Maar die mannen zitten niet op een blote voet, dat zeg.
1: Ja, maar ziet de ander een roos zien, aan boord.
2: Ze zitten niet allemaal met de hat naar roos.
1: Hey, we gaan doen. Oh, pas op, aan het anders ja, opzien. Kom.
2: We gaan een vriendelijk doen, kom.
1: Ja,
2: kom. Ga maar lachen.
1: Zijn we goed? Zijn we toffe jongens, hè?
2: Ja, goed, jongens. Dan lachen.
1: Laat ons
2: samen aan boord, hè.
1: Ja, kom.
2: Hey. We gaan weer achter woord, ja. Lachen. Lachen. Lachen. Ja, ja, zijn vinger een keer wijzen.
1: Dat is een beetje boeit gewoon, want dat gaat hier anders
2: niet. Maar nog een keer, kom maar niet van een keer binnen. Salut, jongens.
1: Ja, maar ja, jongens.

0: Ja, wat is dat hier allemaal? Ja, ik weet niet, zijn amuren in hier binnen, zeg. Allee, waar je dan maar stoppen, hoor.
1: Ja? En dan al geweten, jongens, met wat toosje dat je nou hoor bent, hè?
0: Ja, dat zou wel zijn, de skippen zijn kleuter, ja? En boy.
2: Hoi, wat is dat hier? Dan zijn we niet op de markt, zeker?
3: En dan kijk je maar nu naar hoe buitrokken.
2: Nee, jongen, wat verkopen die man hier allemaal eens?
3: Ja, die vliegen dan, ik heb hier op dat vier zangen, hè.
2: Ja, die verkopen dan nog ook, hè.
3: Ga dan nog op één netvlies. Als ik een roosje
2: moet...
3: Ja, man, jongen.
2: Hey,
3: echt een hoerwijk.
2: Dat volk, man, jongen. Wat is dat hier?
3: Ik heb roze, man, jongen.
2: Jongen, hey.
3: Schrik hem uit niet, man. Kom, hey.
2: Toet ik hem schrik. Ik durf dat zeggen. Nee, mogen dan maar weg zeggen, want mijn toosman kan hij nog hertrekken.
3: Jongen, ja, jongens.

0: Gent, Brian Polé in Lierbeek. Voor je zeker en vast Augustenven. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kies. En Polé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. En Polé, Polé!
1: Radio Ninove, nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saudi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het Centrumkanaal langs de E42 snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2 SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

0: om Irish Bamplifon te gaan.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stonden aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bamplifon in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europaroten, eurdopkes en koptelefoons in duizende colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoet tot te zien. Amplifon. En het nou

0: O Stefanie?
1: Ah, o ze veske prins?
0: Ajut, dat is een vriezer. Op mijn wagen, van de Giel naar Netflix.

0: juwelier, nachtergalen, plas in tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoen vitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: is
1: Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja, en welke in dat?
1: Een balkje in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites.
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boeit op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites.
1: Alle dogen open vanaf half 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kun je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenement, zowel privé als voor azo.
0: Info at frites.frietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Frites.
1: Ook online bestellen mogelijk.

Peter Pot, alias Captain Pottepie, en zijn Pirates of the Fierce Commission zijn mailen buit de Innoviter op ziek naar had in de werd, om het draaglijke vocht bier voor altijd in hele bezit te hebben. Nu veel oerlogen en stermen te hebben meegemokt, vinden ze de schat en loten ze met een pot in dand het vloeiboorgaat naar binnen lopen. Schip alaaf! Schip alaaf!

Want Bas en Polé in Lierbeek doorgooien zeker en vast Augustefan. Zowel weer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kies. En Polé, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. En Polé, Polé!

er hier jong naar onder zijn. En wat we weten wel, dan moet je goed voor de melk en aanvoeren. Of jongen, wat

0: Luisterde die van aan mee?
1: Of is ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Iris Baanplafond te gooien.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stond aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden kolleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Amplifon. En het nou

0: wil hier nachtergalen, plas en tal van mijn grattenkoe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want die er alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je gehaal echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Pieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: Dennis!
1: Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volevan, satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en van als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kun je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor ASO.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
1: Nee, het zijn fritten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: Ma zien ik wie dat er door is? Skijt nou mij!
1: Ik, van mijn witkappen.

0: Canadiens kunnen verder me vliezen.
1: Maar veel loeken, het doet me bloezen.
0: Kom dan hier, dat ik het tegen mijn gelee trek.
1: Ai, als je moet rieken dat je gaat doet. En als ik eens kun verder kijkers.
0: Ah, godverdomme. Ondertussen zit je weer al om mijn gat. Ga ze staan,
1: ik? Ik ken mij nou toch. Ik ben er niet veel hoeken, hè.
0: Oh, zotte dus. Kom, we gaan een sloken placeren.
1: Niet, we gaan eerst ons dansken nog eens doen, hè.
2: Alle dansmariekes, op alle plus. Stoksken in haar hand, gat achterhoortje en tette verhoortje. Opdraaien. 1, 2, 3.

0: een derf niet.
1: Gegotje op de lampen kak niet ooit aan je zeker.
0: En toch niet afhaven, hè, tot als je hoesting krijgt. Wat daar van strand dat je zit.

0: Ons daasje zit je erop. Kom, geef ons hier nog iets. Betere stikken naar kleuten dan naar kleuten en stikken.
1: Nee, kom. We gaan slopen. Spoor dat keisblokken. De proces is nog lang.

Well, the Closet is ruined. The best café van heel stad. Met Closet Mr. Van Inhoff. Het is alle door een Uber. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het Giga gaat zijn. Nee. De Closet is ruined. De beste café van heel stad. Zeg dat het Giga gaat zijn.

douche. En de zon scheen in mijn oog. Ja, het weer, dat was echt top. Maar hij viel er door riet op mannenkop. Nee, ik heb niet

De joer kom ik wel weer komen, dat heb ik al gezegd. En ze hebben door Verma al een privéparking geleid. Met zonder veel bariel en mijn Vlemske lier. En om heel te bedanken, een volmachtje of tweeën.

0: Besten, merci, bedankt, bonjour. Ik blijf nog een week toes met een briefje van dokter.
1: Radio Nemen Lucas.

0: Vooral als strijk verrompeld of niet, één adres. Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten. Gekend je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's? Jawel ze, je moet al eens niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.

0: Sintje gehoor van harten aan. Welke keer weer naar de Sintje van carnaval. Draad ogen en achten op de vlucht voor de realiteit. We trekken erop ooit, we honden van deer. En als de kat van ooit is...
1: Ja, ze is weg, ze is weg.
2: Ze is weg, ze is weg. Allee, kom toe. Druk dat spel hier mooi in hang.
1: Ja, want we hebben hier niet te vieren.
2: Ah ja,
1: Zij gereed.
2: Jorgie, ben gereed.
1: Zij gereed.
2: Per 20 jaar.

0: hart is hier eentje in de bakken bier gevallen.
1: Allee, we zijn kluit nog meer.
0: Oh, weet je wat? Ik weet een muziekje waarmee dat we zijn batterijs kunnen oplopen.
1: Ah ja?
0: Joze.
1: Huh? Dat kan.

0: sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album... Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: Bruske matte toeren. En je zou moeten zot zijn om nog eens bij te gaan als je ziet een winnik in de Sparking kopen.
1: En als je dat eind toch zet, pak dat op de rekken wat zelf gebakken pistolees mee, hè.
2: De Spar in Winnik. Alle

achter een snottenbellend vriend. En tussen haar twee vingers trekte ze rood om weg te skien. Met de vingers in haar uren en moest karten lieve neer. Ik sloeren haar ogen en nekken.

0: hier. Wel, de Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met Kluisermiddel van Hienhof, het is alle dagen open. Wat moet je meer hebben? Zeg dat ik het niet ga zeggen. Nee. De Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat ik het niet ga zeggen.
1: Het is na 40 jaar, hij werd dat niet gehoord.

0: en café.
1: Deze is Kemsken Onzin.

0: Voor alle afstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoois Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten. Je kent je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw dan doen. Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Miekemoois, altijd fris en oos.
2: Strijk.

Ja, hallo, het is hier met Dirk. Zet ik een radio. Straks gaan allemaal op een café zetten. Het is een hele plezante radio. Bedankt.

0: dit is Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch zo gern.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album... Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: meisje met de toerten.
1: En je zult moeten zot zijn om nog naar Gisbert te gaan als je ziet een winnik in de Spark inkopen.
2: En als je dat eind toch zet, pak dat de rekken wat zelfgebakken pistolees met je.
3: De Spar in Winnik. Allo door.

0: grote 2018 stijlfeer. Oostem zij uren tot diep in haar neuren.
1: Ho, ho, ho, ho, ho, ho.

van de macht blijven in één of. Een vlotje van een sing, de bijen van de cirkel, Imorien, motto. Alles was, is en zal blad blijven.

Want de Garage is gewoon de beste café van heel Stas. Met klasjes met een vanille op. Het is alle dagen open. Wat moet je meer hebben? Zeg dat het Giga gezegd. Nee. De Garage is gewoon de beste café van heel Stas. Zeg dat het Giga gezegd.

0: Voor alle afstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoes Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuis-strijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zot niet bijzend of cement. Ik had ook een virale kleine zijn vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.

0: Gisbeis, kom te toeren.
1: En je zou moeten zot zijn om nog naar Gisbeis te gaan, als je ziet een winnik in de Spark in Kuipen.
2: En als je dat eind toch zet, pak dat op de rekken wat zelfgebakken pistolees mee, hè.
3: De Spar in Winnik. Alle dogen open, behalve als het toe is.
4: Dit is de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggeren.
5: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
6: Hey, wanneer om een keer een graalijk visje baven, hè?
7: Wacht dan tijd maar af.
8: Als een wijn in hang schieten,
9: zet je stoel dan maar aan de kant.
6: En hoi op tofels toe.

my life begin. Oh, ja, wat een. Oh, zo'n skunne gast dat ik zijn. Oh, mijn kostuum beken, zo chic dat dat is. Oh ja, wat. Oh ja, ja, ja. Oeh, ziet deze af, maat. Oh, krijg er een stoi vanaf.

Want Baienpolé in Lierbeek doorgooi je zeker en vast Auguste van. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben zelfs met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Baienpolé, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. Baienpolé, olé!

0: die van Annemie?
1: Of heeft ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend thuis om Erich Baanplafond te gooien.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stonden aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Baanplafond. Europarouten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden koleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoet tot te zien. Baanplafond. En het nou

0: is.
1: Bovenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereidingen.
0: Ah ja? En welke in dat?
1: Een paletje zoek tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites.
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites.
1: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kan je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als verras ook.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè?
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: Juwelier Nachtergalen, plas in tal van mijn grattenkoeën midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij Juwelier Nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert om die schoon vitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je gehaal echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: telefoon.
1: Hallo? Ah, zeg, het is hier Jean-François van de Moulin Rouge. Zeg, kan de Geulenoos cabaret onder alle vlegers pakken? Veer uw scheuten en roepen ik.
2: Hier,

En gisteren zat ik met de klein op mijn skeut. Hij vroeg me of dat woer was dat ik moest vechten tot oom aan duid. Ik keek hem in zijn ogen. Zijn carrière taart, die was o zo groot. En ik zong zacht deze refrein.

0: في
1: راديو منانوكاف
2: اوكين دو موسكي لستر زون رينكافي.

0: Binnenroos.
1: Voor alle afstraik, verrompeld of niet, één adres. Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En als je het anders van doen, wacht. Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten. Je kent je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's. Alwel ze, je moet al eens niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
0: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.

0: sound over hier. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album, bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: meske met de toeren. En je zou moeten zot zijn om nog eens Bertrand als je ziet een winnik in de Spark in kopen.
1: En als je dat eind toch zet, pak dat de rekken wat zelfgebakken pistolees met je.
2: De Spar in Winnik. Alle dogen.

Jonas, hey, vet du, mig imant och äta fläskenål nästa bliv.

Want Baienpolé in Lierbeek doorgooi je zeker en vast agoeste van. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Baienpolé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Baienpolé, olé!

0: V. Hamla hamla ha. Hamla hamla ha. Hamla ha. Hamla hel kol kol ha.
1: Radio met een hoek af.
2: Ook in de moskee luisteren ze naar NKW.

0: Beste karnavalisten! Zie mij naast hem. Ze vier als een kaffegieter. Ik stond hier echt voor te trillen op mijn been. Maar mijn vriend ongelooflijk gevoel om hier verhaal allemaal als 53ste stadsprins van Inhof te meegestoon.
1: De prinsje van Tjoer zal er van haar bosje op zijn. Ik weet dat men echt Inhofieter is. Hij is al meer dan 30 jaar actief in carnaval Inhof. Als er hier goed in de zool zitten, komt hij deze keer nog heen. Want het is hier van Eilen. Ik zet de carnavalgroep, hier veel plezier, maar deze jaar feest.

0: een hert voor carnaval.
1: Van gemeenteraadslid en provincieraadslid kan je niet leven. Dus ik ben op zoek naar een job.

jobbad. Ik wil u via deze weg informeren dat u helaas niet weerhouden bent voor de functie van burgemeester van Ninoven. Er is in uw regio echter wel een andere interessante vacature als kosjevrouw in het Vlaams Huis. Mocht u hier enige interesse in hebben, gelieve ons spoedig te contacteren.

0: zitten die van Annemie? Of is ze niet meer goed?
1: Zij werd dringend touch om Iris Bamplifon te gooien.
0: Hoor?
1: In de lavendelstroot. Ingrid en haar team stonden aan bas met rood en dood. En moest het nou nog niet geurdemmen? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bamplifon in de lavendelstroot.
2: Bij wie?
1: Bij Ingrid.
2: En hoor?
1: In de lavendelstroot. Amplifon. Europaroten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden kolleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Amplifon. En het nou

0: wil hier nachtergalen, plagen tal van een grattekoe in het midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij je wil hier nachtergalen. En dat is een betoelboere praagje, hè. Als je passeert aan die schoon vitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geef een antwoord op alle vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op alle vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: is...
1: Bovenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereidingen.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van, satékes, vers tartaar, mignon, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wanneer als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kan je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als verras ook.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Niet hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: Café.
1: Want Baai en Polé in Lierbeek zorgen je zeker en vast aan goeste van. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. En Polé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. En Polé.
0: Polé.

geven. Jeannette Stoppa roelt 7 op 7. Een slang in Ozanne zet je dik maar op 9. Lotje Mopran was pien er niet tegen. Ons botteke zoon, Ellen op onze kop. Al de zomer zijn we op ons best. Morbello Zasta blieven er niet op een wespennest. Ver Jeannette, ver Jeannette.

veel tamtam. Gomme vernien of de vier en vlam. Met flessen zierstof voor het vaderland. Alles geven, dus worden brand.

0: plafond te gooien.
1: Hoor?
0: In de lavendelstroot. Ingrid en haar team stonden bij met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bij een plafond in de lavendelstroot.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En hoor?
0: In de lavendelstroot. Aan plafond. Europaroten, eurdopkes en koptelefoons in duizende colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon. En het nou

0: Oei, oei, oei. Wat is dat, hè? Als u versnoeft, zeg.
1: Ja, jongen, ja. Een valink heb ik een.
0: Goeiendoep. Daarmee zijn je toch niet opgestoen? Zijn je zo opgestoen?
1: Ja, ook, jongen. Daar heb je opgestoen. Ik heb geen neuk toe op eken.
0: Ja. Dan moet je niet eens iets doen. Hé, daarmee wassen. Daarmee kun je toch niet wassen.
1: Wacht, toe, jongens. Wacht. En piepen, hè, jong. Precies, ik kan haren pikken. Hé, hey, maar dan iets weer inschrijven, hè.
0: Wie dat, hè?
1: Ah, Boer de Dwie, hè.
0: Oh, godverdomme, Boer Louis. Het is daarmee dat niet goed vergoed.
1: Oeh, wat hebben?
0: Ah ja, die met de kamenten van dan, hè. Die zijn veel te flauw, hè.
1: Ja, zust. Allee, jong.
0: Ik heb het veel beter, jong, als ik een valling ken. Ik pak geen medicamenten, ik heb dat verzand niet naar peken.
1: Jo, wat weet je halen, hè, jong.

0: pijpigen, hè, is er eens. Moet je een keer zien lopen? Ga Wiltje zeker niet vanaf geroken?
1: Maar jongen, afdop. Ik doe, maar ja, zeg.
0: Och, toe, kom.
1: Maar ja, ik pak ik maar mijn akkement. Lekker dat ze maar veren geschreven heeft.
0: Ik doe een hele Wiltje hetzelfde. Hé, hey, en ik heb dan niet veren?
1: Joch, als ik van dat leven niet ziek, zeker?
0: Ah, ben ik? Hertekamp, pijpigen.
1: Oeh, Hertekamp. Is dat Janevel?
0: Nee, ik wakker. Ajoet, hè.
1: Waar, hè, jong?
0: Al novenste zit in mijn garage, hè. In de winter. Geloos ik een of trouw?
2: Ja. Maar dat biesjes duurt te doen, hè.
0: Ja.
1: Dat is toch een wachtheid, jong.
0: Dat is boek dat liever niet, misschien.
1: Ja, maar banien, hè. Maar ja, ja, banien, hè.
0: Ah, we vallen. Hé, hey, en tijna met dat kament nog. Hé, hey. Zou je komen met tussenbal?
1: Ja, banier, hè.
0: Ah.
1: Jong, maar ja, wat kost een fles Hertekamp niet tegenwoordig?
0: Ah, jongen, dat kost zoveel niet, hè. Hé, hey, en het smokt nog leuk.
1: Zou je er gaan komen met dat tussenbal?
0: Joke, jongen, nee, ik heb nog hoever.
1: Oh, geloof er niks af.
0: Hé, hey, weet je wat, jong? Ga zijn cheek, jong. En ik en niet. Ah, voilà.
3: Pierre Kop.

0: is.
1: Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah, jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras, alstublieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf half 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah, nee, want in het weekend kun je ze poepen.
2: Hoe poepen?
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als verras ook.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Zeg hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: wil hier nachtergalen, plas en tal van mijn grattekoeën midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je ha echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: Want de Gaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met klasjesmiddel van Inhof, het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het Giga gaat zijn. Nee. De Gaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het Giga gaat zijn.
1: Radio Ninove, nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saudi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het Centrumkanaal langs de E42 snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2 SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

Laat van aan te zien. Door hem een while lang opgewacht. En wat hem heurt? We hebben een monument. Dat is vreed. Maar toe vuschelijk dat je bezig zit. While zijn feet op aile.

verhaal ook eens allemaal. Ziet er nou uit alsof dat je gewoon al hier goed amuseert? Amuseert er gewoon al hier wat? Of dat je gewoon al hier wat amuseert? Wel, zal eens vertellen hoe voor dat kier dat kik me amuseerde. Dat was eens met carnaval op een maandagnacht. En de DJ-tijn, die mokte hun de mensje zot. En als ik zeg zot, dan bedoel ik zot. En weet je de reden waarom dat ze volgens mij allemaal zo zot kreeg? Dat was door zo'n dikke sporen.

0: Voor alle strijk, verrompeld of niet, één adres. Mieke Moos Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te mogen met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.
3: Waar is toch niet meneer al te zomer?
4: Van Touch. Werken we van smeren tot zomer. Van Touch en mijn nichter. En Tijn weer zat. Van Touch zitten we op ons hat. Van Touch geklok, van Touch gezoog. Maar door commandeer. Want we gaan er allemaal weer.

nieuwste sport af. Alles was kuren. We zijn de Giel, we kennen ons vak. Alles gegeven, liters gekapt. Alles kennen zwaaien, niks geverklapt. Waar mekaar volgen is, ja, echt gemist.

0: pistool eens met Jukke.
1: De Spar in Winnik. Alle dogen open, behalve als het toe is.
2: Oh yeah, this is the sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch zo gern.
3: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album, bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: is weer de moment van Dior. De tijd dat we ons kunnen schminken en verkleden. De kloon uithangen en met elkaar leggen.
1: 1, 2, 1, 2.

0: Danino. Zed Almor neer, want walen zijn hier mee. Vier en grosch, stelt Jeannette nog maar hert alle veden.
1: Madde!
0: De wettels on fire.

Veergerecht, zit erop. Even talen wat gesmokt. Zijn aangereed verdekte werk. Want we zijn hier met onze neuftspoedel.

0: zijn je opgestoken met een schiere riggen, zwoor voeten of een natte kop? Of wil dat gewoon eens goed laten soigneren? Bestel jij dan een massage.
1: Welkom aan Noorsfeer Massage Bar.

Voor alle afstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoes Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuis-strijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, skeunaatsproducten, gekentjes, zopniepijzend of cement. Een

0: de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: Åh, oh, det stinker fint.
1: Hva ser jeg, hva er det nå?
2: Åh, nå er det så mis. La la la la la la la la la la la la.
3: Ikke russung. Ik wil hier ook nog een. Ik ben al die beu, al talen in mijn kots. Met carnaval even dansken, springen, zuipen. En ik ne zot.
4: Och jong, trek dan.

0: Bertolt. Ma, zien ik wie dat er door is? Skijt namig!
1: Shh. Ik, van mijn witkapoen.

0: en ze kun verder mijn vliezen.
1: Maar filoeken, het doet me bloezen.
0: Kom dan hier, dat ik het tegen mijn gelee trek.
1: Ai, als u moet rieken dat je gaat doet. En als ik een kun verder kijkers.
0: Ah, godverdomme. Ondertussen zit je hier weer al om mijn gat. Ga ze staten,
1: ik? Ik ken maar dat toch. Ik ben er niet veel hoeken, hè.
0: Oh, zotte dus. Kom, we gaan een sloken placeren.
1: Niet, we gaan eerst ons dansje nog eens doen, hè.
2: Alle dansmariekes, op alle plus. Stoksken in haar hand, gat achterhoort en tette verhoort. Opdraaien, 1, 2, 4.

0: tijd voor ma, want na is het ozen toeré.
1: Nee, ik kan terf niet.
0: Je gooit je op de labbekak niet ooit hangen zeker.
1: En toch niet afhaven, hè, tot als je goesting krijgt. Maar daar van strand dat je zit.

0: Leila, kak of hier naar kak. De pot op.
1: Moet ik ik wel een keer iets zeggen? Komt allemaal goed overeen, my darling. One of the most beautiful things is me, my darling. Tch.

0: Oostdaaske zit je erop. Kom, geef dus hier nog iets. Beter de stikken naar kleuten dan naar kleuten en stikken.
1: Nee, kom. We gaan slopen. Spoor dat keisblokken. De proces is nog lang.

Want de Kaaije is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjes van hier op, het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het giga gaat zijn. Nee. De Kaaije is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het giga gaat zijn.

0: uurtje of twee. Dat ben ik altijd liggen om stemmen bouw te tellen. Maar of dat dat gevoefel is, dat zal ik nooit vertellen. En na gewoon ik ga resten, merci bedankt, bonjour. Ik blijf nog een week toes met een briefje van dokter.
1: Radio Nieuwkerk.

0: Voor alle afstrijk, verrompeld of niet, één adres. Mieke Moos Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten. Je kent je zot niet bijzend of semmend. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de die van ons? Wel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.

0: 20 jaar van haar te naai. Wale keren weer naar de centje van carnaval. Draadogen en nacht op de vlucht voor de realiteit. We trekken erop ooit, we honden van deers. En als de kat van ooit is...
1: Ja, ze is weg, ze is weg.
2: Ze is weg, ze is weg. Allee, kom toe. Zou je spel hier mooi in hang?
1: Ja, want we hebben hier niet te vieren.
2: Ah ja, ah ja.
1: Zij gereed.
2: Jochie, ben gereed.
1: Zij gereed.
2: Per 20 jaar. Per

Like, oh jong, stop tussen mijn troon aan dat spel. Ben je al links genoeg? Chemisch veren, alle veren, ze veel.

0: jaar, het is hier in het dat bakken bier gevallen.
1: Allee, we zijn kleut nog mug.
0: Oh, weet je wat? Ik weet een muziekje waarmee dat we zijn batterijsken oplopen.
1: Ah ja?
0: Joze.
1: Huh?

0: Dit is de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch zo gern.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album... Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: gisbergske matte toeren. En je zou moeten zot zijn om nog een gisberg te gaan, als je ziet een winnik in de sparking kopen.
1: En als je dat eind toch zet, pak dat de rekken wat zelf gebakken pistolees mee, hè.
2: De spar in winnik.

0: Hoi.
1: Hey. Wat zijn we niet nou,
2: ja, maar ja, man, heb je man dan een keer gezien, hè?
1: Hey, maar die zit niet helemaal zonder slash,
2: man. Ska-broeders, hè, man, jongen, hey, die zitten.
1: Maar de Van Veren stond allemaal schoon, hey, ik zeg.
2: Moet een mooie schoen nooit doen, hè, ja, met die binnenkomen.
1: Dat is hier een moskee, zeker?
2: Nee, die mannen zitten niet op een blote voet, dat zeg.
1: Maar ziet dan een roos zien aan een boord?
2: Ze zitten niet helemaal met de hat naar roos.
1: Hé, we gaan doen. Oh, pas op, want anders op zee, kom.
2: We gaan een vriendelijk doen, kom.
1: Jong.
2: Ga maar lachen.
1: Zijn we goed? Zijn toffe jongens, hè?
2: Jo, jongen, ga lachen.
1: Laat ons
2: verder aan boord, hè.
1: Ja, kom.
2: We gaan weer achteruit, jongen.
1: Lachen.
2: Ja, met onze vinger een keer wijzen.
1: Dat hebben we nog boete gehad, want dat gaat hier anders.
2: Maar nog een keer, kom maar niet van een keer binnen. Salut, jongens.
1: Jongens, ja, jongens.

0: Ja, wat is dat hier allemaal? Ja, ik weet niet, zijn muggen in hier binnen, zeg. Allee, waar je dat maar nog stoppen, hoor.
1: Ja? En dan al geweten, jongens, met wat toestje dat je naar oor bent, hè?
0: Ja, dat zou wel zijn, de skippers en kleuter, ja. En boy.
2: Hoi, wat is dat hier? Dat gaan ze maar niet op de markt, zeker?
3: En de kikkerman heeft naar hoeven getrokken.
2: Nee, jongen, wat verkopen die man hier allemaal?
3: Ja, die vliegen dan niet hier op dat vier zangen.
2: Ja, die verkopen dan nog ook, hè?
3: Hou dan nog op één vlees. Als ik een roosje.
2: Ja, man,
3: jongen. Echt een hoer,
2: wat? Dat is een volk, man, jongen. Wat is dat hier?
3: Een roosje, man, jongen.
2: Jongen, hé.
3: Schrik hem uit, niet, man. Kom, hé.
2: Toet ik hem schroet? Ik durf dat zeggen. Nee, mogen dan maar weg zeggen, want Montoosman kan hij nog hertrekken.
3: Ja, maar ja, jongens.

0: Want Brian Polé in Lierbeek gooi je zeker en vast Auguste van. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben als met veel plezier als je niet weet wat kiezen. En Polé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. En Polé!
1: Radio Ninove, nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saoedi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het centrumkanaal langs de E42 snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem, kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. En na een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2 SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

0: pamplifon te gaan.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stonden bij met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Pamplifon in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Pamplifon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizende colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Pamplifon.

0: wil hier nachtergalen, plas en tal van een grattekoe in het midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoon vitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je gehaal echt geire wilt en geef een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Bouw Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: is...
1: Bovenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, vollevan, satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist op 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kan je ze poepen.
2: Hoe poepen?
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als verrazo.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Zeg hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

snottenbellend vrienden. En tussen haar twee vingers trekte ze een roodje om weg te skieten. Met de vingers in haar uren en moest karten lieve neer.

0: dat echt niet schomen? Iedereen doet dat toch? Mevrouw, dat nou maar?
1: Nee, jongen. Ik doe die dinges niet. Volle smeerlap. Wah.

0: Dat kostuum dat ik hierna afgeef, dat is van ma. Morgen gaf het naar een ander en dat is iets ka. Dunt dat je zorgt na dat ik hier moet laten gaan. En dat doet niet mij, ma.
1: Ieder kostuum in hier zijn

0: Well, the Closet is ruin, the best café van heel stad. Met Closet met de Van Inhof, het is alle door van Uber. Oh, wat moet je meer hebben? Zeg dat het giga gezet heb. De Closet is ruin, de beste café van heel stad. Zeg dat het giga gezet heb.
1: Het is na 40 uur

0: Gott. Want Hans den Balleman is Twitje Jurierenburger van Steen.
1: Ronaldo, Nino, Vieters, Lojaal, allemaal leuren. Zwet zat, die zijn hier en doe graalijk in de veuren. Plas naar allemaal in de landen, te samen voor de Hans ten zat.

0: Voor alle afstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten. Je kent je zot niet bijzend of semmend. Een cadeau voor alle kleine zijn vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's. Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Miekemoois, altijd fris en oos.
2: Strijk.

Ja, hallo, het is hier met Dirk. Ze trekken de radio. Ze gaan allemaal op een café zetten. Het is een hele plezante radio. Bedankt.

0: sound op Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

Stuk 2018 Stelfeen. O stem, zij uren, tot diep in al neuren.

Gent, Baen Pollet en Lierbeek doorgooien zeker en vast Auguste Ven. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben zelfs met veel plezier als ik niet weet wat kiezen. Baen Pollet, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. Baen Pollet, olé!

0: Zimmermann.
1: Am alle weg.
2: Alle moet in de raken. Dingen, dat hebben we hier niet, want we zijn niet bij de flikken, hè.
1: Ja, dingen, als spiert.
2: Als slang, ja, als spiert, hè.

geven. Jeannette stop haar rot. 7 op 7, een slang in Ozanne. Zet je dik maar op 9. Lotje mo Bram, wasp je er niet tegen. Als botteke zoon, elm op onze kop. Al de zomers en men op ons best. Morbello zasta blieven er niet op een wespennest. Ver Jeannette, ver Jeannette.

0: Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baan Plifon in de Lavendelstraat.
1: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
1: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Aan Plifon. Europaroeten, Eurdopkes en koptelefoons in duizende collieren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoet tot te zien. Aan Plifon. En het naam.

0: Krankenkampf.
1: Ja, jongens, was de pijn, hè? Het is toch lekker monjaks, hè? Als u ziek als dan ontzettend.
2: Ja, ziek. Geen

0: Oei, oei, oei. Wat is dat, hè? Als u versnoeft, zeg.
1: Ja, jongen, ja. Een valink heb ik een.
0: Goeiendoep. Daarmee zijn je toch niet opgestoen? Zijn je zo opgestoen?
1: Ja, ook, jongen. Daar heb je opgestoen. Ik heb geen neuk toe op, Eken.
0: Ja, maar ja. Dan moet je niet eens iets doen. Hé, daarmee wassen. Daarmee kun je toch niet wassen.
1: Wacht, toe, jongens. Wacht. En piepen, hè, jong. Precies, ik kan haren pikken. Hé, hey, maar wat dan iets weer inschreven, hè?
0: Wie dat, hè?
1: Ah, Boer de Dwie, hè?
0: Oh, godverdomme, Boer Louis. Het is daarmee dat niet goed vergoed.
1: Oeh, wat dat, hè?
0: Ah ja, die medicamenten van dan, hè. Die zijn veel te flauw, hè.
1: Ja, zust. Allee, jong.
0: Ik heb het veel beter, jong, als ik een valling ken. Ik pak geen medicamenten, ik heb dat verzand uit naar peken.
1: Jo, wat weet je halen, hè, jong?

0: pegen is er is. Moet je enig eens hier lopen? Ga wil je zeker niet vanaf verroken?
1: Jongen, afdop. Ik doe, maar ja, zeg.
0: Och, toe, kom.
1: Maar ja, ik pak ik iets met mijn dekament. Gelijk als dat ze maar veren geschreven heeft.
0: Ik doe een hele winter hetzelfde. Hé, hey, en ik heb dan niet veren?
1: Joch, haal het van dat leven niet ziek, zeker?
0: Ah, ben ik? Hertekamp, hè, pegen?
2: Oeh, Hertekamp. Is dat Janevel?
0: Nee, kwaker. Hij hoort, hè.
1: Waar, hè, jong?
0: Al novelste zit in mijn garage, hè. In de winter. Geloos ik een of trouw?
3: Ja. Maar dat biesjes duurt te doen, hè.
0: Ja.
1: Dat is toch een wachtheid, jong.
0: Dat boek dat liever niet, misschien.
1: Ja, maar banien, hè. Maar ja, ja, banien, hè.
0: Gaan we vallen. Hé, hey, en ten aan met dat kament nog. Hé, hey. Zullen we komen met tussenbal?
1: Ja, banien, hè.
0: Ja.
1: Jo, maar ja, wat kost een fles Hertekamp niet tegenwoordig?
0: Ah, jongen, dat kost zoveel niet, hè. Hé, en het smokt nog leuk.
1: Zou je haar komen met een bal?
0: Jo, oké, jongen, nee, ik heb nog hoeven.
1: Oh, geloof er niks af.
0: Hé, weet je wat, jong? Ga zijn cheek, jong. En ik heb niet. Ah, voilà.
4: Ja, rak op.

0: is...
1: Bovenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, vollevan, satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kun je ze poepen.
2: Hoe poepen?
1: Nee, boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als verras ook.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Zeg hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: wil hier nachtergalen, plas en tal van mijn grattekoe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want die er alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je ha echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

van de macht blijven in één of een vlotje van een sing, de benen van de cirkel, Imorien, motto, alles was, is en zal blad blijven.

Want de kaaier is gewoon de beste café van heel Sas. Met plasjes van hier op, het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat ik het giga ga zetten. Nee. De kaaier is gewoon de beste café van heel Sas. Zeg dat ik het giga ga zetten.

0: Voor alle aanstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoois Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En heb je het anders van doen? Wacht! Van Kiezen tot wasparfums, Jeep, Geerstokskus, schoonheidsproducten, gekend je zot niet bijzend of cement. Ik had ook een verhaalde kleine zijn vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet al eens niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.

0: pistool eens met Juke.
1: De Spar in Winnik. Alle dogen open, behalve als het toe is.
2: Dit is de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggeren.
3: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
4: Zeg, wanneer gaan we niet een keer een graalijk visje baven, hè?
5: Wacht dan tijd maar af. Als dat wijn in hang schieten,
6: zet je stoel dan maar aan de kant.
4: En ga je op tofels toe.

Er seid betere Helden als Spuren, Husker und Presser.

Meneer komt er van haar niet eerste. Zat varken. Al drie dagen is ze van haar op wat droeg.

Want Bas en Polé in Lierbeek doorgooien zeker en vast Auguste van. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben azels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. En Polé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. En Polé, Polé!

0: plafond te gooien.
1: Hoor?
0: In de lavendelstroot. Ingrid en haar team stond aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baan plafond in de lavendelstroot.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En hoor?
0: In de lavendelstroot. Aan plafond. Europaroten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon. En het nou

Avers weten twee keer niks over drugsgebruik van hun kinderen. Een pilsje drinken, dat is allemaal normaal. Maar de misdavers weten niet dat hele klein neuk drugs pakt.

samen wijnlodgingen kosten hun bol 1000 frank, 25 euro. Maar tegenwoordig smaatjes die bol af een 4 euro stiek naar ons klein man Ele Kop. Ele Kop, Ele Kop, Ele Kop.

0: is
1: Boevekassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja, en welke in dat hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van, satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op Koenstag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kun je ze poepen.
2: Hoe poepen?
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor azo.
0: Info at britusfrietcatering.be. Ja, wat? Niet hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britus.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: Juwelier Nachtergalen, plage in tal van een grattekoe in het midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij Juwelier Nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoon vitrine, spring gerust eens binnen. Want Dieter en Leen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je gehad echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: café.
1: Want Baempoli in Lierbeek doorgooi je zeker en vast agoestefan. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Baempoli, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Baempoli, olé!

0: om Irish Bamplifon te gaan.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stonden aan bar met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bamplifon in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europaroten, eurdopkes en koptelefoons in duizende colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoet tot te zien. Amplifon. En je hebt nou

0: is...
1: Bovenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kan je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als verras ook.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè?
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: wil hier nachtergalen, plas en tal van mijn grattekoe in het midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij je wil hier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoon vitrine, spring gerust eens binnen. Want iedereen alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geef een antwoord op alle vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, gezien het. Een antwoord op alle vragen.
2: Juwelier achterhalen. Wat iedereen lief. Zelfbelangrijkheid.

0: telefoon.
1: Hallo? Ah, zeg, het is hier Jean-François van de Moulin Rouge. Zeg, kan de Geulenoos cabaret onder alle vlegers pakken? Veer uw scheuten en roepen ik.

0: Well, the Garden is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjesmiddelen van Inhof, het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het Giga gaat zijn. Nee. De Garden is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het Giga gaat zijn.
1: Radio Ninove, nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saudi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het centrumkanaal langs de E42-snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

Laat van aan te zien. Toer hem een while lang op gewacht. En wat hem heurt, we hebben een monument. Dat is vreed. Moet toe vuschelijk dat je bezig zit. While zijn feet op aile.

is allemaal. Ziet er nou uit alsof dat je gewoon al hier goed amuseert? Amuseert er gewoon al hier wat? Of dat je gewoon al hier wat amuseert? Wel, zal eens vertellen over dat een keer dat ik me amuseerde. Dat was eens met carnaval op een maandagnacht. En de DJ-tijn, die mokte hun de mensen zot. En als ik zeg zot, dan bedoel ik zot. En weet je de reden waarom dat ze volgens mij allemaal zo zot kreeg? Dat was door zo'n dikke sporen.

0: Voor alle afstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoes Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te mogen met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd frisse noos.
2: Strijk.
3: Waar is toch niet meneer al te zomen?
4: Van Touch. Werken we van smeren tot zomer. Van Touch en mijn nichter. En tijm weer zat. Van Touch zitten we op ons hat. Van Touch geklok, van Touch gezoog. Maar door commandeer. Want we gaan er allemaal weer.

Nieuws spoort af. Alles was kuren. We zijn de Giel. We kennen ons vak. Alles gegeven. Liters gekapt. Alles kunnen zwaaien. Niks geverklapt. Waar mijn carnaval gemist. Ja, echt gemist.